avanti, tartaruga, tartaruga, tartaruga, indietro, tartaruga, tartaruga, tartaruga, e avanti, tartaruga, tartaruga. Stop! Ik heb een beetje gekregen. Dietro, lang nog niet.